0: Melanie Ryan hier. Voor goede countrymuziek bent u bij Crossroads Country Radio aan het juiste adres.
1: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation dat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit kunnen wij uiteraard alleen maar blijven doen door de ondersteuning van luisteraars, donateurs en sponsors. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging PC's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij uw steun heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe en wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend uw donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 000-45-470-91. De namen van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website www.crossroadscountryradio.nl.

Vanuit het prachtige België is dit Miss Lana. Voor de beste Nederlandse en Belgische countrymuziek zit u hier goed bij Crossroads Country Radio. Geniet ervan!

0: iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de country muziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.
1: En dit is de maandfavoriet op Crossroads Country.

Ik ben Jochem van Gelder en ik heb een vraag voor u. Heeft u wel eens van een energiestofwisselingsziekte gehoord? Nee? Gek hè, dat zo weinig mensen deze ziekte kennen. Bij een energiestofwisselingsziekte worden kinderen snel moe. De ziekte tast spieren, organen aan, zoals hart, lever en nieren. Vaak is het zo erg dat kinderen al op jonge leeftijd sterven. De ziekte is een van de grootste oorzaken van overlijden bij kinderen. En er is nog steeds geen medicijn. En daarom steun ik Energy for All. Want Energy for All zamelt geld in om het onderzoek naar een medicijn te versnellen. Help ook mee, omdat alle kinderen recht hebben op energie. Energy for All. Giro 4403. Jochem van Gelder.

Iedere countryliefhebber heeft ze wel. Zijn of haar favoriete country songs. Wil jij wel eens jouw drie favoriete country songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze drie favoriete country songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.

0: Hallo, ik ben Jackson Man en ook ik luister naar Crossroads Country Radio.
1: I guess you know what this is. This is doing, Obama. We're going to Mexico.

In wat voor stemming je ook bent, heb je zin in country classics of new country of misschien wel een line dance voor op je country boots. Je hoort het allemaal in Country Moods. Elke zondagochtend van 9 tot 12 hier op Crossroads Country Radio.

0: all.
1: Hallo, ik ben Dick van Altena. Ook wij, de Nederlandse en Belgische country-artiesten, worden vaak gedraaid op Crossroads Country Radio.

0: Hi, this is Jim Rooney, and if you like country music as much as I do, you'll stay right where you are. And thanks for listening.
1: Ik zat elke zondag gezellig met mijn hele familie aan tafel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland groeien op in een gezin waar het niet zo gezellig is.
2: Bij ons thuis was er altijd ruzie. Mijn moeder hoort soms stemmen in haar hoofd. Dan schreeuwt ze en gooit ze spullen door de kamer. Ik verstop ze me altijd in de kast.
1: Als wij ze nu omarmen, weer kind laten zijn, kunnen zij straks hun eigen dromen waarmaken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.

0: Hallo, ik ben Jackson Man en ook ik luister naar Crossroads Country Radio.
1: Ik ben Jochem van Gelder en ik heb een vraag voor u. Heeft u wel eens van een energiestofwisselingsziekte gehoord? Nee? Gek hè, dat zo weinig mensen deze ziekte kennen. Bij een energiestofwisselingsziekte worden kinderen snel moe. De ziekte tast spieren, organen aan, zoals hart, lever en nieren. Vaak is het zo erg dat kinderen al op jonge leeftijd sterven. De ziekte is een van de grootste oorzaken van overlijden bij kinderen. En er is nog steeds geen medicijn. En daarom steun ik Energy for All. Want Energy for All zamelt geld in om het onderzoek naar een medicijn te versnellen. Help ook mee, omdat alle kinderen recht hebben op energie. Energy for All. Giro 4403. Jochem van Gelder.

Hans van Dam presenteert iedere vrijdag Green Heart Country. Een programma met meer dan de helft nieuw werk en met items zoals CD van de Week, Superstar en Oldtimer. Maar ook behandelt Hans van Dam iedere keer een thema in zijn programma. Dit kan variëren van treinen, bomen, bloemen, vogels en andere dieren tot aan oorlog en vrede, vader- en moederdag en nog veel meer. Daarnaast is er ook af en toe een special te horen, zoals onder andere een gospel special en winter special. Green Heart Country is er iedere vrijdag te beluisteren van 6 tot 8 uur 's avonds hier op Crossroads Country Radio.

0: Ik danste mijn jeugd door. En bij iedere voorstelling zaten mijn ouders op de eerste rij. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben dit geluk niet.
1: Papa en mama hebben mij nog nooit een knuffel gegeven. Ik weet niet eens of ze wel van mij houden. Dat zou ik wel graag willen.
0: Als wij ze omarmen en echt kind laten zijn, krijgen ze de kans om weer plezier te maken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.

Groningen tot Maastricht. Van Den Helden tot Vlissingen. Altijd en overal de country muziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.

0: 5, 4, 3, 2, 1.
1: In wat voor stemming je ook bent, heb je zin in country classics of new country? Of misschien wel een line dance voor op je country boots? Je hoort het allemaal in Country Moods. Presentatie André van Overhagen.

country band uit Nederland. Je hoorde Major Dundee met Leaves in the Wind. Ik zeg een welgemeend goedemorgen en welkom bij een nieuwe Country Mood. Ik ga meenemen naar de klok van 12 uur met weer heerlijke country muziek. Als ik zo naar buiten kijk, is het wat minder als gisteren. Maar dat hadden ze ook voorspeld. En wil u weten hoe de rest van de zondag eruit gaat zien qua weer, dan moet u lekker blijven luisteren. Want rond de klok van 10:30 praat ik u helemaal bij wat betreft het weer. Vandaag woensdag en natuurlijk de rest van de week. Voor de rest hebben we natuurlijk de country verjaardagen. En uiteraard ook weer een dubbeldraai. En deze dubbeldraai is deze week uitgekozen door Jan en Gonnie, pastoor. Die kwamen met een leuk idee. Die heb ik in de lijst gezet. We hebben een favoriete country top 3. Die gaan we ook draaien. En we hebben weer een drie platen met één overeenkomst. En daar moet ik gelijk een rectificatie bij vertellen. Want mijn grote vriend Han die had netjes zijn... Of tenminste, zijn plicht. Nee, is zeker niet zijn plicht. Want dat doet hij geheel op vrijwillige basis. Dus het is ook niet gezegd dat dat iedere week... gebeurt, maar hij stuurt trouw iedere week nog steeds zijn drie platen met één overeenkomst in. Alleen door problemen met de e-mailbox is dat vorige week helemaal de mist ingegaan. En niet alleen dat, ik kwam van de week ook verzoekjes tegen via het contactformulier. Een verzoekje voor Johan en nog een verzoekje. En... nou, dat ga ik er, althans, één ga ik er in ieder geval wel bij pakken. Dat andere was, was een verzoek of ik een nummer wilde gaan draaien van de persoon zelf. Maar dat zat niet in de country scene. Maar goed. Zo, gelijk een kriebel in de keel. Dat zijn een beetje de ingrediënten van vandaag. Dus heel veel mooie muziek. Waaronder deze van Michael Peterson, Since I Thought I Knew It All.

gebroeders, of de gebroeders, nee, ik wilde bijna zeggen de Bellamy Brothers, maar zijn gewoon de formatie Alabama met de Gulf of Mexico. Daarvoor Michael Peterson, Since I Thought I Knew It All. Het eerste verzoekje dient zich aan. En, zoals dat rijmt, komt het van Jan. Een van mijn trouwe vaste luisteraars van Prillenbegin. Inmiddels tikken we op 1 augustus de 16 jaar aan. Zolang dit country radiostation inmiddels al bestaat. Bijna niet meer weg te denken. Maar, omdat, ik ga het toch eerlijk zeggen, om nog door te gaan in de toekomst, heb ik echt uw hulp nodig. Want de bodem van het spaarpotje van Crossroads Country Radio is al zichtbaar. Dus wij hebben echt uw hulp nodig. Want draagt u de country muziek een warm hart toe en wilt u dat wij nog in lengte van jaren doorgaan, dan hebben we af en toe een financieel steuntje nodig. Want het brengt toch kosten met zich mee, iedere maand. En we doen dit allemaal vanuit vrijwillige basis. Dus voelt u zich aangesproken? Alsjeblieft, help ons. Want country muziek moet blijven bestaan. Ik heb mijn nek uitgestoken een aantal jaren geleden om dit genre te omarmen. Net als wat Whalen altijd vertelt op zijn Time Jumper concerten of theatertour. Je moet die muziek omarmen en uitdragen. En dat doe ik dus al 16 jaar. Trouwens al langer, maar in ieder geval 16 jaar doe ik country radio maken. Dat gezegd hebbende gaan we even terug weer naar het verzoekje van Jan. Een verzoekje van Rita Coolidge. Dat u niet alleen bent. Oftewel, we're all alone. Een van haar allergrootste hits.

Ja, een wat minder bekend nummer van good old John Denver. We draaiden deze op verzoek. Staat op het verzoeklijstje van Johan. Of ik deze wilde draaien. Deze hitchhiker voor Els. Haar zoon Nick en haar man Nico hebben een eigen autobedrijf. En ze komen als in Nederland iemand met problemen staat langs de weg. Slepen ze de auto weg. Op een speciaal gemaakte truck. Met een automatische sleepkabel. Ja. En als ze in het buitenland zijn en er staan mensen met problemen langs de weg, doen ze altijd helpen. Maar dat doen ze wel tegen dubbele betaling. Nou, ja. Maar goed, in ieder geval, Els zorgt goed voor de mannen. Zorgt dat ze de hapje en de droogje krijgen. En nou gaan we een mooie song draaien van iemand met een hele donkerbruine stem. En die begint met Baby lock the door and turn the light down low. Oftewel, ja Wendy, daar komt-ie. Josh Turner, speciaal voor jou met Your Man.

Ja, Martina McBride met een hier en daar een hikje. En eens kijken of ik een andere versie kan opzoeken. Want het is niet zo. Is niet de kwaliteit waar we voor staan. Maar ik zag dat hij uit de Line Dance Map komt. En daar zit nog wel af en toe een dingetje tussen die wat aandacht verdient. En vorige week zat hij ook in de show. En dat omdat de zanger een bijzonder mooie stem heeft. Maar ook daarbij bijzonder veel mooie nummers. Ik heb het over Ricky van Shelton. Ik heb een wat minder bekend nummer, maar wel een beetje, ja, voor de zondag geschikt. Omdat er zijn mensen natuurlijk die nog steeds zondags naar de kerk gaan. En er zijn ook heel veel country zangers, zangeressen en noem het maar op die het evangelie uitdragen. Maar daarbij niet speciaal op zondag naar de kerk gaan, ook op andere tijden. Maar Ricky van Shelton die gaat het hebben over I bowed my knees and cried holy.

0: Charlie Rich hoorde u hier met Jenny Fricke. Zij vertolkte On My Knees. Dat wil zeggen, op mijn knieën. Gaan we nog verder terug in de tijd. Zo, ik heb het al gekeken in de keel. We gaan naar 1964. De tekst van het liedje, eerder gesproken dan gezongen, vertelt het verhaal van een gezaghandhaver in het westen van de Verenigde Staten en zijn verhouding tot een bekende revolverheld Johnny Ringo, die op 13 juli 1882 levenloos werd aangetroffen in de omgeving van Tombstone. En dat ligt in Arizona. Zijn gewelddadige dood werd snel afgedaan als zelfmoord, maar daarover is altijd twijfel bestaan of blijven bestaan. Dat het lied niet overeenkomt met de bekende historische feiten over het leven van Johnny Ringo, heeft de populariteit van het lied niet verminderd. Op 5 december 1964 stond het in de top van de Amerikaanse Billboard charts. Het feit dat het nummer uitkwam op het moment dat de Beatles, inclusief Ringo Starr, de hitlijsten domineerden, deed het nummer ongetwijfeld geen kwaad. Op de B-kant van de plaat bevatte een uitgebreide versie van het themalied van Green's televisieserie Bonanza, met teksten die nooit op tv werden gebruikt. U weet het inmiddels al, we gaan Lorne Greene draaien met Ringo.
1: Country klassiekers, line dance muziek, maar ook de allernieuwste country hits. Je hoort ze allemaal hier op Crossroads Country Radio.
2: They lie in boot hills all through the West. The outlaws, the gunslingers, the Billy the Kids and worse. Say a fellow like the coward that shot Bill Hickok in the back. There's always one like that in every time of history. Most of them were varmints, but every once in a while in one of them, there may have lived a man. He lay face down on the desert sand, clutching his six gun in his hand. Shot from behind, I thought he was dead, for under his heart was an ounce of lead. But a spark still burned, so I used my knife, and late that night, I saved the life of Ringo.
3: Ringo, Ringo.
2: I nursed him till the danger passed. The days went by, he mended fast. And then from dawn till setting sun, he practiced with that deadly gun. And hour on hour I watched in awe. No human being could match the draw of Ringo.
3: Ringo.
2: One day we rode the mountain crest, and I went east and he went west. I took to law and wore a star, while he spread terror near and far. With lead and blood he gained such fame, all through the West they feared the name of Ringo.
3: Ringo, Ringo.
2: I knew someday I'd face the test, which one of us would be the best. And sure enough, the word came down that he was holed up in the town. I left the posse out in the street, and I went in alone to meet Ringo.
3: Ringo, Ringo.
2: They said my speed was next to none, but my lightning draw had just begun when I heard a blast that stung my wrist. The gun went flying from my fist, and I was looking down the bore of the deadly 44 of Ringo.
3: Ringo, Ringo.
2: They say that was the only time that anyone had seen him smile. He slowly lowered his gun, and then he said to me, "We're even, friend." And so at last I understood that there was still a spark of good in Ringo.
3: Ringo.

0: Ja, heel erg onder de indruk van deze dame. Zij luistert naar de naam Lily Meola. Ik draaide vorige week een primeur, want zij kwam op 17 juli kwam zij uit met haar album Lucky to Be. En daarvan draaide ik vorige week in de dubbeldraai twee nummers. En vandaag een nummer Mar Vista. Samen met Lucas Nelson. En Lucas is natuurlijk de zoon van Willie Nelson. Prachtig nummer.
1: Ieper de Piep. Welke country-artiesten waren er jarig deze week?
0: Ja, ik pak even de agenda erbij. En wij gaan naar 23 juli. En ik zie daar staan Alison Krauss, Bry Beckwell en Johnny Darrell. Dan gaan we 24 juli Jared Neiman, Pam Tillis en Lawton Williams. Op 25 juli Ben Isaac, Jason Roberts en op 26 juli Dane Jordan. We gaan naar 27 juli Billy Enkvol, Bobby Gentry, Homer Hayes en Zane Williams. We gaan naar 28 juli Buddy Spicer. En dan naar 29 juli James Otto en Martina McBride. Nou ja, Martina is in juli en augustus de maandartiest. Dus die hoort hier in mijn programma ieder uur een keer voorbij komen. James Otto, die is drukdoende met de Mavericks. Samen met Emily West vervangen ze een beetje, vervangen. Hij was natuurlijk onvervangbaar. Raoul Malo, helaas op 8 december overleden, vorig jaar. Maar de Mavericks gaan door bij deze twee gastartiesten. En de muziek moet doorgaan. Hè? En het is een nalatenschap van Raoul. Zo zien ze dat allemaal. Wie heb ik gekozen uit de lijst van jarigen? Ik heb gekozen vandaag voor Alison Krauss. U hoort haar hier met Losing You.

vervlogen tijden draaiden we hier Jim Reeves op verzoek van Jan Hek. Have you ever been lonely? Ik denk dat we allemaal wel zo'n moment hebben dat we ons een beetje eenzaam voelen. Maar het wordt nooit zo donker of het wordt wel weer licht. Deze draaiden we dus op verzoek van Jan Heg. De volgende is ook een verzoekje. En dat komt af van het e-mailtje van Johan, welke ik wekelijks krijg. We gaan Kenny Rogers draaien met Dreams of San Joaquin. En dat gaan we doen voor Suzanne. Heeft een eindeloze liefde voor haar vriend Freddy. Ja, Suzanne, je boft maar met zo'n lieve, toegewijde vriend. Precies.

0: onder het genot van een lekker ontbijt en een bakje koffie naar heerlijke countrymuziek luisteren. Dit is Country Moods met André van Overhagen.
1: Goedemorgen.

Esther Brohus, afkomstig uit Denemarken. En u hoort hier met The Wall of Tears. En nummer natuurlijk waar veelvuldig wordt op gelijndanst. En heeft u op 5 augustus niets te doen? En u bent toevallig op vakantie in de buurt van Zeeland. Nou, op 5 augustus is er een dagje Rens en Dance Day. Zo woensdag 5 augustus. Voeten van de vloer, country line dance voor iedereen. Met live optreden van duo Two of a Kind. Demo en meedansen met het country team KMW en country DJ. Verder is er een bierdemonstratie en proeverij door bierbrouwerij Het Gilde. Jason rijden in het dorp vanaf 3 uur. Expositie van de West-Kapelse Teken- en Schilderclub. Handwerkgroep De Mutsen. Zouden dat allemaal dames zijn? Rondje om met de paardentram. En wafels verkoop. En kinder. Animatie is van 11 tot 5 uur. Locatie Tuin Polderhuis. En dat vindt u aan de Zuidstraat 154 tot 156 in West Kapelle. Natuurlijk, en ik zei het al, in Zeeland. Dus schrijf het in uw agenda. Woensdag 5 augustus. Over Two of a Kind gesproken. Die hebben natuurlijk ook wat covertjes opgenomen. Zoals deze van Midland. Hier is Running Wild.

Geweldige uitvoering, al zeg ik het zelf, van Johnny Cash. Zijn uitvoering van A Bridge Over Troubled Water brengen ons bij Kenny Husky met Tears.

Ja, de tweede van... zeggen we goed? Ja. De tweede van Martina McBride. Als zijnde de maandartiest in de maand juli en augustus hier op Crossroads Country Radio. U hoorde Wild Rebel Rose terug te vinden op haar album Shine uit 2009. We gaan naar een samenwerking tussen George Jones en de Sweethearts of the Radio. Rodeo moet dat zijn, toch? Ja. Met de

0: Ja, grote hit geworden natuurlijk door Don Williams, maar hier in de uitvoering van George Kenyon, My Best Friend. Maar officieel heet hij voluit You're My Best Friend. Dit is terug te vinden op het album van George Kenyon uit 2007. En dat album draagt de naam Classics.
1: Dit is het weerbericht op Crossroads Country Radio met André van Overhagen.
0: Ja, we gaan eens even kijken hoe het weer zich vandaag gaat houden. En op woensdag en de rest van de week. Nou, met een schuin oog gekeken heb, kunnen we ons borst nat maken. Maar om bij het begin te beginnen, van west naar oost trekken buien over het land. Tussen de buien door schijnt af en toe de zon. En het wordt 20 tot 23 graden. De komende dagen schakelen we over op zonnig zomerweer. Woensdag kan het op grote schaal tropisch heet worden, met maximaal van 30 tot lokaal ruim 35 graden. Vanmiddag trekken meer buien over het land. Tussen de buien door kan soms de zon schijnen. En met wat zon dan stijgt het kwik naar 22 tot 23 graden. In de kustgebieden ligt het maximum temperatuur rond de 20 graden. En tijdens een felle bui is het een graad of 18. De zuidwesten tot westenwind is overwegend matig en aan de kust soms vrij krachtig. Tijdens pittige buien kan de wind vlagerig zijn. En vooral in het noorden van het land is bij buien ook kans op een paar onweersontladingen. Vanavond trekken de meeste buien naar het oosten weg, maar kunnen we verspreid over het land nog een enkele bui voorkomen. De temperatuur ligt daarbij tussen de 18 en de 21 graden. Woensdag voor de mensen in de herhaling wordt een droge en zonnige zomerse dag met hoge temperaturen. Op grote schaal wordt het tropisch heet met 30 tot 34 graden. In het oosten en zuiden van het land kan het regionaal zelfs ruim 35 graden worden. De wind is veelal zwak en waait uit een zuidelijke richting op de stranden. En het westen kan in de loop van de dag een verkoelende zeebries opsteken. Donderdag wordt het een hete zomerdag met maxima van 29 graden in de kustgebieden tot 36 graden in het oosten en zuidoosten van het land. De dagen daarna waait de wind van zee en krijgen we te maken met een flinke temperatuursverschillen. Aan de kust ligt de middagtemperatuur dagelijks rond de 24 graden, maar in het zuidoosten kan het kwik lokaal nog stijgen naar 30 graden. Het weerbeeld bestaat uit een mix van wolken, zon. En in het weekend beginnen we, is er landinwaarts een kleine buienkans. Maar dat betekent zeker geen einde van de aanhoudende droogte. Nou, dat is me even wat, dacht ik zo.

En dan wordt het tijd voor een vast item in dit programma. Drie nummers met één overeenkomst. Vorige week ging het helaas de mist in en dat was totaal niet doordat Han geen zin had om een mailtje te sturen of dat hij op vakantie was. Er was gewoon een probleem met onze e-mailbox waardoor de e-mails niet binnenkwamen. Maar ik heb hem op weten te trommelen. En de keuze deze week, eigenlijk ook vorige week, is de keuze gevallen op drie songs met het woord cheating in de titel. Er zijn er nog meer, denk ik. Maar hele bekende, Hank Williams, You're Cheating Heart. Maar wij gaan draaien in deze volgorde. Als eerste Alan Jackson met She Just Started Liking Cheating. Eerste opname 1980, uitgebracht door John Anderson. Juli 1980 op het album van John Anderson. Label Warner Bros. Als tweede draaien we Gretchen Wilson met When I Think About Cheating. First release 11 mei 2004 door Gretchen Wilson op het album Here for the Party. Uitgebracht 25 oktober 2004 als derde single van het album. En op de eerste plaats horen we Sarah Evans met Cheating. Die werd uitgebracht op 4 oktober 2005 door Sarah Evans op het album Real Fine Place. En dat gebeurde op het label RCA Nashville op 31 oktober 2005. Als tweede single van het album Real Fine Place. Dames en heren, drie nummers met één overeenkomst. Dankjewel, Han.

0: Hoi, zoek je van Johan.
1: When I get home, baby.
0: Ja, jullie komen thuis.
1: Light your fire.
0: Prachtig, man. Trace Atkins, Kiss Your Love. Werd bijgestaan door formatie XL, van wie het origineel is. En we draaiden deze op verzoek van Johan voor Jan. Echte familiemens, altijd eerlijk en oprecht met haar man Theo. Ze hebben alles samen goed op de rit staan, alles in orde. Was ik u daar straks wat aan het vertellen over een country gebeuren op 5 augustus in Westkapelle. Ook aanstaande vrijdagmiddag 31 juli, mocht u in Zeeland zitten, is het country team KMW te gast in Zoutelanden voor een optreden met Anna McRose. En voor het gedeelte live muziek waar ook vrijdag op gedanst mag worden. En de farm dancers uit Zon en Breugel komen voor een demonstratie, line dancing. Ook ons eigen groepje, de Old Star Country Line Dancers, doen mee. En Kees en Nick als DJ en presentatieteam KMW. De locatie waar het optreden plaatsvindt is de Langstraat. Bij Trappentheater en Strandovergang. Tegenover de leuke horecazaakjes met terrasjes. Waar onder andere een heerlijke ijssalon zit. Daar kun je ook binnen zitten. Hebben daar heerlijk ijs. En we treden op vanaf 2 uur tot 4:30. En niet minder belangrijk, de toegang is gratis. Dan vind je dat nog in Zoutelanden. Hier is Anna McRose met die grote hit van de Tumbleweeds. Somewhere.

0: Hoi, verzoekje van Jan, hè.
1: Je hoorde Don Williams met Till the River All Run Dry. Nou, wel heel toepasselijk, hè. Want de water loopt hier... we hebben een watertekort. Als je de rivieren ziet. Zo kom ik regelmatig langs de sluis in Eefden. U zag het van de week op tv. Weinig water meer. En de vaarweg is gewoon afgesloten momenteel. Om niet het waterpeil te laag te laten worden. En ook agrariërs die aan die route liggen mogen geen water meer gebruiken om hun land te besproeien. Maar we gaan weer over tot de muziek. We draaiden vorige week een Forever and Ever van Raoul Malo als voorloper op het album wat uit zou komen. Zijn laatste optreden was dat. Dat gebeurde in zomer vorig jaar in Nashville, waar hij een aantal van zijn hits zong. Dat album is in zijn geheel uitgekomen afgelopen vrijdag. En te beluisteren op Spotify. Fysiek is het album in het najaar te bestellen. Maar hier heb u alvast Here Comes the Rain van het album Bella Ciao. Live in Nashville, hier is Raoul Malo.

0: Ja, heerlijk. Paar dames bij elkaar. Tammy Wynette, Dolly Parton en Loretta Lynn met Silver Treats en Golden Needles. En daarvoor draaiden we die prachtige van Raoul Malo, zijn akoestische solo uitvoering van Here Comes the Rain. En dat allemaal live tijdens een opname, zijn laatste opname in Nashville, terug te vinden op zijn album wat uitgekomen is, Bella Ciao, live in Nashville.
1: En dan nu een dubbeldraai in Country Moods.
0: Ja, ik kreeg van de week via WhatsApp een berichtje binnen van Jan en Gonnie Pastoor. Ik zeg, wij weten nog wel een leuke dubbeldraai voor je programma. Zou wij die mogen aanvragen? Ja, natuurlijk mag dat. Graag zelfs. Wat heeft u ideeën? Laat het me weten. Ik heb er nog een in de koelkast staan, als het goed is, van Jan Recht. Die had er ook nog eentje, maar die is pas aan de beurt geweest. En jullie hebben dit nog niet eerder gedaan. Dus vandaar dat ik die van jullie even gepakt heb. Jullie kwamen met The Judds, Why Not Me? En had je een Belgisch duo. Want officieel komt Mieke. Een kind zonder moeder is als een vaas zonder bloemen. Die komt uit België. Ja, zij is ook... het origineel van haar is van de hemel... hoe heet dat? Hoe heet die jongen nou? Nou, ik kan er even niet op komen. Is ook allemaal niet belangrijk. Nederlandstalig muziek. Ja, Nederlandstalig muziek op zich is wel belangrijk. Maar het heeft dus niks, niet veel met country te maken. Althans, deze weer wel. Want Mieke doet dat samen met Bandit. En dan hebben ze Why Not Me gewijzigd in Waarom Niet? Ja, waarom niet? Hier is de dubbeldraai.

waarom niet? Dat was de dubbeldraai van Mieke en Bandit, waarom niet? En het origineel van de Judds, Why Not Me? Breng ons weer bij een nummer uit vervlogen tijden. Een nummer tussen 1960 en 1966. Vertolkt door Marty Robbins. Want hier is Lonely Too Long.

De derde Pils, laatste voor vandaag van Martina McBride. Volgende week hoort u haar weer. Mocht u een voorkeur hebben voor een nummer van

dan laat het me weten. info@crossroadscountry. Radio is de e-mailadres. Ja, dat moet u wel doorkomen. Ik hoor het u zeggen. Maar ik heb inmiddels twee providers erachter staan. Bij een van de twee moet het sowieso doorsturen. Want ik denk dat het aan Outlook ligt. Want ik installeer van de week een ander e-mailprogramma om e-mails, je e-mailbox mee te openen. En daar komen in één keer alle mail binnenrommelen. Dus ja, zeg het maar. Dus we gaan Lady Antebellum draaien met Just a Kiss. Speciaal voor Thea. Thea. Johan vindt dat je er prachtig uitziet, vooral als je naar de kapper bent geweest. Hij zegt, je bent een supervrouw. Altijd netjes, altijd correct en altijd mooi gekleed. En je haar zit altijd fantastisch. En met deze kus geeft hij je een virtuele kus.

Vince Gill, This Heart of Mine, dat is terug te vinden op zijn onlangs verschenen deel 50 Years from Home, A Mother's Prayer, 2026.

0: country top 3 van.
1: Ja, ik kreeg een favoriete country top 3 van Hattie. Uit de Friesland. Uit Sneek om precies te zijn. Met die prachtige nummers. We beginnen met Eddie Raven. Island. Gevolgd door Ronan Keating. Met This I Promise You. En als laatste, but not least, Joe Nichols samen met Lee Ann Womack in het prachtige If I Could Only Fly. Dit is de favoriete country top 3 van Hattie uit Sneek. MUZIEK

Iedere countryliefhebber heeft ze wel. Zijn of haar favoriete country songs. Wil jij wel eens jouw drie favoriete country songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze drie favoriete country songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.

prachtige muziek zo op de zondagochtend, even voor de klok van 12. U hoorde de favoriete country top 3 van Hattie uit Friesland. U hoorde Eddie Raven met Island. U hoorde Ronan Keating met This I Promise You. En als laatste en zojuist Joe Nichols samen met Lee Ann Womack in If I Could Only Fly. Als u nog meer van die romantische country love songs wilt horen, dan kunt u aanstaande donderdag luisteren naar mijn programma Moonlight. De laatste donderdag van de maand is dan tussen 8 en 10 uur. Zo'n programma met allemaal country love songs en hier en daar een gedicht. En in ieder geval vast een maandgedicht van onze huisdichter Johan Heizelaar. Dus aanstaande donderdag. Dat is de laatste voor de zomerbreak. Want in augustus en september is er dan geen Moonlight. Dan is de volgende weer op 29 oktober. Beste André, zou ik alsjeblieft een extra verzoekje mogen aanvragen in Country Moods? En zou ik dan een nummer mogen vragen voor Eva? Eva wordt vandaag 58 jaar jong. Door middel van een liedje Songbird van Eva Cassidy wil ik Eva van harte feliciteren met haar verjaardag. En dat zal ze in stilte vieren. Want op deze dag denkt ze aan haar broer Bram. Ja, Eva, er zullen tranen vloeien van pure verdriet, maar ook van blijdschap. Want Eva en haar vriend Jaap hebben een verrassing voor Eva. Dat is iets heel moois. Een foto waarop Eva en haar vriend Jaap hun 30 jaar samen... 30 jaar samen. Toch zal tranen van geluk Eva overspoelen. Drink maar een wijntje vanmiddag met Jaap op deze speciale dag. En een dikke knuffel van mij, van Johan. Eva Cassidy dus, met Songbird.

gisteren uitgekomen, Johnny Reed. Met zijn uitvoering van Green Green Grass of Home. Breng ons aan het einde van deze Country Moods. Uiteraard zijn we de volgende week weer. We zijn de donderdagavond met Moonlight, zoals al eerder aangekondigd. Dus mag u zich vervelen donderdagavond. 2 uurtjes lang, van 8 tot 10 uur. Country Love Songs, afgewisseld met gedichten. Rest mij u een fijne woensdag te wensen. Een fijne zondag natuurlijk. Fijne rest van de week. En ja, ik zou zeggen, tot volgende week. We gaan eruit met een verzoekje van Jan Heer. 6 minuten lang. Dus we gaan over de tijd heen. Zac Brown Band, Bohemian Rhapsody, live opgenomen at the SSE Arena in Wembley. Ga ervoor. Ik zeg tot dan. Later.

0: Carmen Steeneke.
1: Hier John Schetter.
2: Van Sander en Mooi.
3: Dit is Wim Pols.
4: Hi, this is Ashley Robertson.
5: Amber Joanne.
6: Mijn naam is Joris Schepers.
7: Hello, this is Pam McBeth.
8: Hallo, wij zijn Countyland. Deze artiesten en veel meer hoort u in ons uitgebreide programma. Natuurlijk is er ook nog ruimte voor gezelligheid.
5: Tegen de mensen zeggen dat ze vooral naar deze radio moeten luisteren. Want de mensen zijn zo super lief en zo gezellig hier. Het moet.
9: En ik vind de ontvangst hier geweldig.
8: Ja. Luister dus elke woensdagavond van 6 tot 8 naar Countyland op Crossroads Country Radio. Of kom langs op www.countyland.nl.

0: Bij ons thuis was het vroeger altijd een hele gezellige boel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben niet zo'n vrolijk leven.
1: Ik was altijd te bang voor mijn vader. Vooral als hij had gedronken. Ik woon al 3 jaar in een gezinshuis. Maar ik heb er nog steeds enge dromen over.
0: Als wij ze omarmen, weer kind laten zijn, krijgen zij de kans om aan een mooie toekomst te bouwen. Help mee, help hen, help ons. Op hetvergetenkind.nl

0: iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.
1: En dit is de maandfavoriet op Crossroads Country.

32.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 32.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn en dus niet gewoon kind kunnen zijn. Het Vergeten Kind geeft deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving en organiseert activiteiten waardoor ze weer even kind kunnen zijn. Help mee. Help hen. Help ons. Bezoek onze website en word donateur.

Een plaats omhoog naar nummer 11 en daarmee op het randje van de top 10 Stella Lefty en Boston. Hallo, hartelijk welkom alle luisteraars van Radio Nashville. Jullie horen Hits van the Heartland elke zaterdagmorgen tussen 10 en 12. Hits van the Heartland, de best in new country. Hier is John Party, pas gescheiden, maar wel met een hit. Hier is Boots Off.

voldoet net aan het criterium uit september 2006. Daryl Worley en I Just Got Back From A War. Hits from the Heartland, the best in new country. 2 uur lang met dit programma. En jij bent helemaal op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen de new country scene. Snel stijgend op het ogenblik is deze. De nieuwe van Corey Kent heet Empty Words.

De onbetwiste country zomerhit van 2026. Ella Langley samen met Marga Wallen en I Can't Love You Anymore. In Nederland, Vlaanderen, Bonaire, Thailand, Spanje, Noord-Ierland en de USA. Reds from the Heartland met Tyler Nance

From the state of Washington in the Pacific Northwest, de zanger met Nederlandse voorouders, Zach Tarpin, staat als senator. Hij gaat 4 plaatsen omhoog naar nummer 15. En het interview dat ik met hem had, staat nog steeds te lezen op de site van newcountry.nl. Hits from the Heartland, the best in new country. Het samenwerkingsverband tussen Charles Wesley Godwin, featuring Luke Combs, and Better That Way.

Nummer 1 country airplay voor Jordan Davis uit 2024 en Tucson Too Late. En de recurrence komen uit dat jaar in deze aflevering van Hits from the Heartland. Hier is nieuwkomer Jacob Hackworth en What Took You So Long?

0: Elke week zetten we in Hits from the Heartland een artiest of groep in de schijnwerpers.
1: Een zanger wiens opa optrad bij de Louisiana Hayride, een traditionele country show. Na een optreden in Arlington, Texas, werd hij door een fan overgehaald om mee te doen aan de tv-talentenjacht Nashville Star. Hij deed auditie in Houston en won in 2006. Aan het begin van zijn carrière had hij al 150 snabbels per jaar. Van de singles die hij tot nu toe uitbracht, kwamen er 3 op nummer 1.
0: Deze week Spotlight on...
1: Chris Young.

0: Spotlight on Chris Young. Je hoort de drie hits van deze uit Murfreesboro, Tennessee. Afkomstige zanger, Getting You Home, oftewel de Black Dress Song, Tomorrow and I Can Take It From There. Snel stijgend op het ogenblik is deze, het duet van Lainey Wilson samen met John Mayer en Phone Keys Wallets.
1: Nothing.

0: First Time on Dutch Radio, de absolute primeur van de nieuwe single van Tucker Wetmore. Het is de opvolger van zijn nummer 1 hit 321. En je hoorde Who Told You That. Tijd om eruit te gaan voor het nieuws en de mededelingen. Zo direct ben ik bij je terug met de tweede uur hits van de Heartland. Met daarin de Dutch Barn. Een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. En we hebben ook nog een mooie primeur voor je. Blijf erbij, we gaan het uur uit met Cody Johnson en Horseback.
1: He's a ranch hand. In a pinch, man. Hotter than the red on the cattle brand. 'Cause she's a gold digger with a quick trigger. A cast iron skillet.

horseback. Now he's a buckskin, 15 hands, 5-time team road champion.

0: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB0004547091. Ten naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
1: Tot Maastricht, van Den Helden tot Vlissingen, altijd en overal de country muziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.
2: The good news is, we're back with more of the hottest country.
3: My favorite music.
4: Hey, what's up? It's Sam Hunt.
5: Hey, this is Lauren Elena.
6: What's going on, y'all? This is Morgan Wallen.
2: They all live in our house.
7: This is the station for country music.
8: Hits from the heartland with Camille Janzen.

0: Zijn vader was bassist in de voorloper van de Byrds, Nashville West. Hij heet Steven Stiles, hij komt uit California. En Whiskey and Vinyl is deze week de Mighty Road Roller. Hartelijk welkom terug.
1: Kids

Dit is de tweede uur Hits van de Heartland met straks de Dutch Barn. Een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Nog veel meer moois en natuurlijk een primeur ook dit tweede uur. We gaan de tweede uur van start met...

0: 2 plaatsen omhoog en nieuw in de top 30. De nieuwe single van Chase Matthew heet Holding It Down. Meer informatie over dit programma en de aangesloten stations vind je op www.hitsfromtheheartland.com.
1: Hi, this is Casey Musgraves and you're listening to Hits from the Heartland with Camille Janssen.

stevige country rock van Erik Lindeman. Hij komt uit Beverwijk. En Eye on the Road stond deze week centraal in de Dutch Barn. Elke aflevering van Hits from the Heartland is na te luisteren op de site www.hitsfromtheheartland.com. Hier is Hudson Westbrook en Paint It You Pretty.

Kevin Powers samen met Shaboozy in Hits from the Heartland en Move On. Dit is de grootste breakout deze week. Hij stijgt maar liefst 21 plaatsen in de Billboard Country Airplay chart. Hier is Ella Langley en Loving Life Again. See?

Gavin Adcock, een hit van The Heartland, is de opvolger van zijn hit Never Call Again en heet Wannabe. Dit is een van de regional breakouts. De plaat krijgt extra aandacht op de radiostations rondom Nashville. Het is James Temelkov en Cowgirl at Heart.

country airplay voor Conor Smith uit 2024 en Creek Will Rise. Hits from the Heartland, the best in new country, blijven staan op nummer 2 deze week. Hier is Morgan Wallen.

0: You're listening to Hits from the Heartland.
1: Een overzicht van de Billboard Country Top 10 van deze week.
2: Met één nieuwe binnenkomer in de lijst van deze week. En dat houdt in dat Beautiful Things van Megan Maroney eruit is. Vorige week 4, deze week 10. Rocky Mountain Low van Corey Kent en Co. Wetzel. En nu wordt de top 10 van 11 naar 9. Carry On en Kenny Chesney. Een plaats omhoog van 9 naar 8. Woman van Kane Brown. En de grootste stijger binnen de top 10 is Taylor Swift. I Knew It, I Knew You van 10 naar 7. Vorige week 8, deze week 6. Twee plaatsen omhoog voor Chevy Silverado, Bailey Zimmerman en Josh Ross, zijn ex-nummer 1, gaat toch nog weer een plaats omhoog van 6 naar 5. Van 5 naar 4, een plaats omhoog, Luke Combs, Be By You. En de top 3 is ongewijzigd gebleven. Op 3, I Can't Love You Anymore van Ella Langley en Morgan Wallen. Je hoorde de plaats zojuist op nummer 2, Don't We van Morgan Wallen. En dat betekent nog

For the first time on Dutch Radio, de absolute primeur van de nieuwe single van Luke Combs en Rethink Some Things. Hits from the Heartland, the best in new country op AM, FM, DAB+, kabel, digitaal en online. Elke week hoor je de best new country hier. Hier is Kane Brown en Woman.

Dan Smyers en Shay Mooney, een plaats omhoog naar nummer 19 deze week met Say So. Dit is de grootste stijger binnen de top 10. Hier is Taylor Swift.

Swift en I Knew It, I Knew You. En there you have him. Jouw hits from the Heartland voor deze week. De afgelopen 2 uur heb je kunnen luisteren naar het beste dat New Country te bieden heeft. Hits from the Heartland is een productie van Camille Jansen Cross Media. Houd je radio hier en ik laat je alleen met de nummer 1 Country Airplay hit van Luke Bryan. And love you, miss you, mean it. Groetjes, hoi.

0: ons weten. Op info@crossroadscountryradio.nl.
1: Het is zo erg, ik kan dood aan gaan.
2: Ik vind het heel zielig voor Larissa.
3: En mijn moeder vond het ook zielig.
4: Ik weet eigenlijk niet zo goed wat leuk om die is.
5: Ze was witjes.
6: Ze moest ook een beetje huilen.
7: Haar haar was uitgevallen.
8: Ze ging wel elke week één keer in de week ging ze dan naar het ziekenhuis.
9: Ze moest in coma.
10: Of ze krijgt chemokuren.
11: En dan als je dan een prikje eruit haalt, dan zitten daar die kankercellen in.
12: Om die slechte kankercellen weg te krijgen.
13: Ik vind zelf dat ze... dat ze gewoon weer beter is. Zo voelt het.
14: Ja, ze gaat niet dood. Dat denk ik tenminste.
15: Met Larissa gaat het goed. Maar 25% van de kinderen met kanker redt het niet. Onacceptabel. Ga naar kikken.nl en doneer.
16: Alright guys, it's now time for Big Rig. He plays the best country songs for you right here on the Crossroad Country Radio. Listen in. Y'all turn it up.

0: weer welkom bij 2 uur country muziek. En we willen weer wat leuks gaan doen eigenlijk.
1: We zijn er toch.
0: Goedenavond.
1: Goedenavond. Nu al gezellig.
0: Nu al gezellig, ja. Hè? Ja, dat vond ik eigenlijk ook wel.
1: Toen binnenkwam al.
0: Dat was jouw tekst eigenlijk.
1: Maar ja, dus maar dat maakt niet uit. Je mag hem lenen.
0: Ik mag hem lenen. Nou, dat is heel fijn. Hè? We gaan 2 uur weer bezig met die mooie muziekstijlen. En met Luc naast ons.
2: Goedenavond allemaal.
0: Ja, goedenavond Luc. Voor ook nog weer eens 3 nummers in zijn 3 maandelijks moment. Johan voor de techniek. Valerie die heeft zo'n moment van allerlei werkzaamheden.
1: Druk.
0: En Jolanda die zit erbij om Luc weer in de gaten te houden.
3: Goedenavond.
0: Ja. Goedenavond. En dan zou ik willen zeggen van Ab, het nummer wat we net hoorden. Daar had jij wel iets over te vertellen.
1: Ja, Luke Holmes hoorden wij net. En 2 weken geleden speelde deze Luke Holmes in een uitverkochte Amsterdam Arena in Amsterdam. En mijn 2 zoons waren erbij aanwezig. En die hebben een geweldige avond gehad. En er waren, let wel, 60.000 mensen aanwezig.
0: Zo.
1: Bij een countryconcert in Nederland. Ik denk dat dat een record is. Ik ben er niet overal bij geweest, maar... Nee. Heel veel, dus er is hoop, teamen. En Luke Holmes die begon die avond met dit nummer, My Kind of Saturday Night. En dat leek me een zeer passende opening voor de uitzending van vanavond.
0: Dat klopt helemaal. En daar heb ik aan voldaan om hem dan te beginnen.
1: Lekker,
0: voor vanavond. En dan, ik was weer aan het scharrelen in mijn cd's. En toen kwam ik de band tegen, 64 West.
1: Oké.
0: En leuke band.
1: Ja, ja ik ken ze niet, maar dat gaan we waarschijnlijk horen.
0: Het kwam mij ook een beetje onbekend eerst over, maar ik had hem wel in mijn bezit. Dus we gaan er naar luisteren met Evangeline.

0: Niks mis mee.
1: Evangeline.
0: Niks mis mee.
1: Nee, hè?
0: Nee, dat is helemaal prima, joh.
1: Ja, ja, ik kom af en toe als leuk spul tegen.
0: Je moet vaker die bank opzij schuiven thuis, dat je die cd's dat je erbij kan.
1: Ja, maar deze die stonden als pootje onder mijn bank.
0: Oh, onderlegger. Hij kraakte niet.
1: Nee. Ja. Dat, maar goed, dan gaan we naar de volgende app en dat is die Culture Wall.
0: Culture Wall, ja. Ik zit veel met mijn jongste zoon in de auto op weg naar al zijn honkbalwedstrijden hier in Nederland. En dan mag hij altijd de muziek verzorgen en dan trakteert hij mij altijd op een hele mooie mix van allerlei country muziek. En zo kwam ook het volgende nummer voorbij van die Culture Wall. Dat is een man uit Saskatchewan en dan zitten we in Canada. En ik zag die man jaren terug een keer optreden, Tim, in het Paradiso. Ja, dat vond ik echt geweldig. Een hele bijzondere lage stem.
1: Oh, leuk.
0: Ja, is leuk. En ik was hem eerlijk gezegd een beetje uit het oog verloren, maar mijn zoon bracht me weer terug naar Culture Wall. En hier is hij met het schitterende Cowpoke.

0: Wat is dat toch leuk om die verschillende soorten muziek binnen de country te horen.
1: En er is zoveel, Timo.
0: Ja.
1: Er is zo vreselijk veel.
0: Ik zat pas al een keer van, nu houdt het wel een keer op. We hebben alles wel eens een beetje gedraaid.
1: Maar en er komt nog steeds heel veel nieuws.
0: 0,000% ja. 0,0001.
1: Dat is veel.
0: Ja.
1: Of weinig. Daar is veel. En er komt elke week weer nieuwe bij, hè?
0: Ja, dat is het juist, hè?
1: Ja, en wat er is, gaat niet weg.
0: Nee, ook dat niet.
1: Dus
0: nee.
1: Gaat ons niet lukken allemaal.
0: Nee. Nee, maar ik heb al eens vaker gezegd, alle materiaal wat ik tegenwoordig heb, dan moet ik wel 300 worden.
1: Ja, nou, dan kunnen we gaan beginnen.
0: Ja.
1: Je weet nooit.
0: Ja. Af en toe moet gevoerd worden en dat. Maar,
1: ademhalen, drinken en eten, kom een heel eind.
0: Dat is een goed advies.
1: Ja. Mijn oma zei dat altijd. Die is bijna 100 geworden. Dus.
0: Oh. Nee, dat is goed. Dan weet ik dat voorlopig even. We gaan naar het volgende. En dat gaan we doen met onze bekende Lynn Anderson. En die heeft nog wel meer familie, geloof ik, die in de muziekwereld zitten. En fantastische vrouw. Ik heb hier de LP staan van haar, want ze komt van LP.
1: We gaan vinyl.
0: We gaan naar vinyl.
1: Dat was ook even de tune dat we net hoorden.
0: En dat gaan we doen met het volgende. En dat willen we elkaar toewensen. Listen to a country song.

0: Ja, ik wil er nog wel even wat over zeggen, want Lynn Anderson die heeft de hoes of de LP verkeerd gemaakt. Maar het was het nummer 1 van kant 2. En dat was het nummer Take Me To Your World. En we kregen het van een pakje Pickwick thee. Daar was die LP bij.
1: Dan is het te verwachten dat die labels misschien verkeerd geplakt zijn.
0: Dat zal wel, ja. Maar goed.
1: Maar ook mooi.
0: Even serieus weer. Doen we altijd. We gaan naar Alan Jackson.
1: Ja, vanavond, Tim, wil ik een viertal nummers laten horen van artiesten die ermee stoppen. Of inmiddels zijn gestopt, ja, met optreden met name. En de eerste van die vier is de inmiddels 67-jarige Alan Jackson. En deze geweldige zanger is getroffen door de ziekte van Charcot-Marie-Tooth. Die moest ik even opzoeken.
0: Ja.
1: Maar dat is een aandoening aan het zenuwstelsel. Waardoor je spieren korter worden, ja, zoiets. Ja. En dat is natuurlijk, daar kan je dus niet meer goed optreden, ja, en spelen. Dat is natuurlijk enorm triest. En het dwong Alan Jackson om te stoppen met live optredens. En een maand geleden, dat was 27 juni 2026, gaf hij zijn allerlaatste concert in waar anders, in Nashville. En een van de nummers die hij die avond speelde was Midnight in Montgomery.

0: Wat weer een prachtig nummer van Alan Jackson. Midnight in Montgomery.
1: Ah ja, mooi hè?
0: Ja.
1: En hij is mee gestopt.
0: Ja, jammer. Ja,
1: maar
0: ja.
1: Gelukkig kunnen we die platen nog altijd draaien. Of de muziek. Oh,
0: ik heb er ook wel wat. Dus
1: ja.
0: We kunnen nog weer heel veel doen.
1: Mooi artiest.
0: Ja. Ja, het was voor mij toen in die tijd eigenlijk... Wie was het allerbeste voor mijn gevoel? Garth Brooks of Alan Jackson?
1: Ja, het is geen wedstrijdje, roep ik altijd. Hè.
0: Nee.
1: En het mooie is, je hoeft ook niet te kiezen. Je kan allebei lekker draaien. Maar het, is, ja. Het zijn wel twee verschillende ook nog wel.
0: Ja.
1: Dus er is nog wel wat te kiezen. Maar weet je, het is allebei prachtig.
0: Zeker. En dan gaan we naar Emmylou Harris.
1: Ook prachtig.
0: Ja.
1: Ook prachtig. Ja, nog een artiest die bezig is met, met haar afscheidstournee. Als die nog bezig is, dat weet ik niet. Dat is natuurlijk Emmylou Harris en Tieme. Daar waren wij bij. Hè?
0: Daar waren wij zeker bij
1: in Rotterdam.
0: Ja, ja.
1: En ja, dan kan ik heel lang gaan babbelen over Emmylou Harris. Dat hebben we een keer een jaar lang gedaan. Dus dat gaan we misschien niet doen. Ja, ik wil je laten kiezen uit de 4 LP's die ik hier heb meegenomen, Tieme. En ik had het nu volgende nummer voorgesteld. En ik wilde je vragen, joh, welke wil je doen? Toen zei jij, nou, dit is eigenlijk wel helemaal goed.
0: Ja,
1: dus we gaan gewoon een heel mooi nummer draaien. Pieces of the Sky heet de plaat uit 1975. En we gaan luisteren naar een nummer dat ze ook speelde daar in Rotterdam, waar wij bij waren. En dat is schitterend, Boulder to Birmingham.

0: now on Countryland. You got three very old songs with a lot of dust on the record. We're going to clean them off for you. Three songs, no talk. Okay, DJ, tell me what these songs are this week.
1: En nu maar denken, het was al een oud nummer wat we gehoord hebben. Het waren de Cornish Brothers, twee broers. Melvin Cornish en Ray Cornish. En ze zijn country mensjes. En daar ben ik liefhebber van.
2: Ook.
1: Ja, ook.
2: Dat was mij nog niet opgevallen.
1: Nou ja,
2: dat heb je nog heel lang verborgen weten te houden.
1: Ja, ik denk, ik doe mijn best wel even.
2: Maar mooi dit.
1: Ja, en dan, ik heb nog drie hele bekende nummers.
2: Nog ouder.
1: Nog ouder. Gene Autry, South of the Border. Kent iedereen.
2: Ja.
1: Ik verwacht ook wel dat ze in buiten zometeen de mensen wel mee gaan zingen. Sons of the Pioneers. En het overbekende Tumbling Tumbleweeds.
2: Kent ook iedereen.
1: Ja, kent ook iedereen. En dan, voor de liefhebbers. Hij heeft iets te veel gehad al. Dat is wel te merken. Maar het gaat van de Tex Ridder over Ray Whiskey.
2: Hij is een beetje kachel als hij zingt, ga je mij vertellen.
1: Ja.
2: Ik word nieuwsgierig.
1: We gaan luisteren. Zie je in de auto.

0: Onze Tex Ridder.
1: Mooi, hè?
0: Ja.
1: Nou, je had het ook niet kunnen opnemen natuurlijk zo, hè? Maar,
0: nee.
1: Of niet kunnen uitbrengen.
0: Niet kunnen uitbrengen.
1: Maar
0: omdat is wel, ik het uitgebracht heb, heb ik het ook gedraaid.
1: Wij laten alles horen. Wij zijn heel breed. Dus ook grappen en grollen. Terwijl wij zo serieus proberen te zijn.
2: Meesterlijk dit. Meesterlijk.
1: Mooi, hè?
2: Ja, prachtig.
0: Goed, dat waren dus de drie platen uit de oude doos. En dan gaan we door naar John de Hyatt.
1: John Hyatt, ja, want ik was met die vier mensen die zijn aan het stoppen zijn, hè, met toeren en dat soort dingen. En daar is deze man er helaas één van. Want in diezelfde doelen in Rotterdam, waar wij onze vriendin Emmylou hebben gezien, was ik enkele weken later getuige van het concert van John Hyatt. De geweldige singer-songwriter uit Indianapolis. Hij is 73 jaar, maar heeft een paar jaar geleden een ernstig ongeluk gehad. En daar heeft hij hersenschade opgelopen. En daar is hij niet helemaal van hersteld. En zijn vrouw verbood hem, zo vertelde hij mij op het podium, om nog veel langer actief te zijn en zeker geen wereldtournees meer te gaan doen. Dus hij was voor het laatst in ons land en ik heb hem echt de afgelopen 30 jaar wel zeker 10 keer gezien. Een paar jaar terug maakte hij nog een schitterend album met onze grote vriend, de dobro-gigant Jerry Douglas en zijn band. En die plaatst dat ook hier op onze tafel. En van het album met de titel Leftover Feelings gaan we luisteren naar het nummer All the Lilacs in Ohio. Maar let vooral even op het intro van Jerry Douglas.

0: Wat mooie muziek.
1: Aldous John Hiatt met Jerry Douglas en zijn band.
0: Zaten ze live?
1: Nee.
0: Het leek net of er een publiekscore mee zat.
1: Nee, wij zaten een beetje met te tikken en te takken en te hummen. Dat waren wij.
0: Oh, waren wij?
1: Ja.
0: Oh. We gaan naar de volgende. Dat is er eentje voor Luc. Jeanette Williams.
2: Ja, Jeanette Williams. Ja, het is een prachtige bluegrass zangeres. En ik heb dus een keer, ik weet niet, het is al heel lang geleden dat ik deze cd ergens heb aangeschaft. En ik vond het zelf wel heel erg leuk om eens een nummer te draaien. Wat we allemaal kennen. Maar in deze uitvoering kennen we hem geen van allen. Ja, een aantal van ons kennen hem misschien wel. Maar de meeste luisteraars zullen dat zeker niet kennen. We gaan luisteren naar I Will Survive. First I was-

Ja, dat was een mooi nummer. Ik kende hem inderdaad niet, Luc. Deze versie, dus dat klopt. We gaan door naar de laatste artiest. Helaas moet ik zeggen, je zal er misschien van schrikken, die moet stoppen met haar muzikale activiteiten. Dat is namelijk mijn vriendinnetje Jessica Coy. Die heeft persoonlijk wat te verstouwen gehad. Haar beide ouders zijn overleden kort na elkaar. En ze heeft besloten om de muziek voorlopig even stop te zetten en terug te keren naar haar familie in Seattle en omgeving. Dus we kunnen gelukkig nog wel de muziek draaien en we kiezen een nummer van haar laatste album, misschien wel haar laatste ooit, Cul-de-sac Kid van vorig jaar. En het nummer heet Tearing Up Heaven.

0: Hey, I'm Jess Jacoy from Nashville, and you're listening to Countryland Radio.
1: En dan gaan we naar het laatste van vanavond, van het eerste uur. Dat is een nummer van Vinyl, een singeltje zelfs. En die hebben we ooit eens een keer overgehouden van Jan Broekhuizen. En daar danken we hem voor. Ja, maar genoeg leeft hij niet meer. Maar, Cloud Gray, dat was de artiest in het overbekende Family Bible.

0: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091. Ten naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
1: Tot Maastricht, van Den Helden tot Vlissingen, altijd en overal de country muziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.
2: Iedere country liefhebber heeft ze wel, zijn of haar favoriete country songs. Wil jij wel eens jouw 3 favoriete country songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze 3 favoriete country songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.
1: Country klassiekers, line dance muziek, maar ook de allernieuwste country hits. Je hoort ze allemaal. Hier op Crossroads Country Radio.
3: Great education to understand our statement.
4: Let's go out to center stage, WSM's Grand Ole Opry.
5: Welcome to the second hour of Countryland.

0: tweede uur van Countryland, waar we weer heel vrolijk doorgaan met die speciale muziekstijl. Nou, speciaal. Ja, eigenlijk wel, hè? Want country, bluegrass, all time.
1: En alles wat erbij hoort.
0: En dat draaide vanavond met Dan Paisley. En dan praten we dus over de zoon van Bob Paisley. En dan praten we niet over Brad Paisley, want dat is geen familie van elkaar.
1: Oké.
0: Dus, maar goed, echte onvervalste bluegrass muziek. Hij is in Nederland geweest. Hij is zelfs in Barneveld geweest, of in Voorthuizen geweest, Dan. En ik heb hem zelfs nog een hand gegeven. Ik heb hem wel gelijk weer teruggevraagd.
1: Teruggekregen, ja.
0: Ja. Dus, goed, dat was dus het nummer Alcatraz Island Blues. Prachtig. Maar we hebben nog veel meer mooie dingen. En we gaan dus door naar Keith Whitley.
1: Keith Whitley, dat is een nummer uit de playlist van mijn zoon in de auto op weg naar het honkbal. En dat is Keith Whitley, de country en ook bluegrass zanger uit, ja, hoe kan het ook anders als je bluegrass zingt, uit Kentucky, ja. Komt hij. En die Whitley was een zeer veelbelovend artiest en die was bezig aan een hele indrukwekkende carrière die ooit op 16-jarige leeftijd begon in de band van Ralph Stanley. Daar is hij ooit begonnen. Als gitarist. Maar onze Keith Whitley die overleed helaas in mei 1989 op 34 giftiging. Maar team, wat heeft deze man een mooie muziek gemaakt. Dat nummer voorgeschoteld van het album LA to Miami uit 1985. En dat mooie nummer luistert naar de titel Miami, My Amy.

0: Nou, dat is weer genieten van
1: mooi, Keith Woodley, mooi.
0: Ja.
1: Zo jong.
0: Hoe krijgen we het voor elkaar om zulke goede muziek...
1: Ja, dat is een gave, team.
0: Ja.
1: Dat is een gave. En het, hoe afwisselend is het ook weer.
0: Ja.
1: Ook naar het volgende nummer is ook weer heel anders.
0: Ja, maar het bijzondere is natuurlijk dat we met z'n allen... zo'n groot assortiment muziek hebben.
1: En allemaal onze eigen beetje favoriete stijl.
0: Ja.
1: Ook, hè, wat dat betreft.
0: Leuk.
1: Ja.
0: We gaan dan naar...
1: We gaan naar, naar een nieuw album van mijn favoriete band uit het genre.
2: Americana.
1: En dat is de band American Aquarium. En dat is de band van de frontman BJ Barham. En ze komen uit Raleigh en het ligt in North Carolina. Eind dit jaar zijn ze weer in Europa. Onder andere in Groningen. Daar ga ik zeker heen. En misschien ook nog wel naar het buitenland. Moet nog even kijken. Een maand geleden verscheen dit schitterende album. Hij staat hier op de tafel. En dat album heet New Ways to Lose. En van die plaat gaan we nu luisteren naar het openingsnummer Dollar General.

0: Nou, we hebben toch weer een bijzonder iets.
1: Mooi, hè?
0: Ik blijf ervan genieten.
1: Lekker.
0: Ik hoop de luisteraars ook thuis dat ze genieten. En ik weet er op het moment eentje, die zit zeker te genieten.
1: En moet ik nou draaien? Is dat een spelletje aan het worden?
0: Nou, ik denk dat de meesten wel weten wie het is.
2: Oh, ik denk het ook wel.
0: Ja. Goed, wetenschap.
1: Ja. Oké. Okay.
0: Ja, dat is even het enige wat we zeggen. We gaan naar Ronda Vincent, Luc.
2: Ja, Ronda Vincent. Ik vond het wel weer eens leuk om weer eens iets van Ronda Vincent te draaien. En het is een heel leuk liedje, want het gaat eigenlijk over de zomer. Nou, daar zitten we natuurlijk middenin. En de komende tijd wordt het ook weer wat warmer. Dus daar gaat het eigenlijk een beetje over, volgens mij. Maar we gaan eens even leuk luisteren naar Ronda Vincent. MUZIEK

0: Voor dit mooie nummer.
1: Heerlijk.
2: Ja, graag gedaan.
0: Wij horen straks nog meer van je.
2: Ja, zeker.
0: En dan gaan we door naar Ab.
1: Ja, de nieuwe cd van Eric Brace en Tom Hughes. Die is al een paar keer voorbij gekomen. Maar het nummer wat we nu gaan horen hebben we denk ik nog niet gedraaid. Het gaat om een nummer dat Eric Brace heeft geschreven voor onze gemeenschappelijke vriend Peter Cooper. Die zo jammerlijk is overleden een paar jaar geleden. En ik heb de man onlangs weer een paar keer gezien. En toen ze dit nummer aankondigden en spelen, hield ik het niet meer droog, teamen. Want het was heel erg mooi. Een ode dus aan mijn goede vriend Peter Cooper van de heer Eric Brace en Tom Hughes. Van het mooie album Circle and Square dat eerder dit jaar verscheen. En de titel van het nummer is Nothing Hurts.
3: 1, 2...

0: vind het echt gruwelijk mooi. Echt heel mooi.
1: Van het begin van je leven tot het einde van je leven. Dat wordt hier zo mooi in bezongen.
0: Ja, en het is... Het was zo'n mooie vent, die gozer. Ik heb zo van die man genoten. En nu nog wel van zijn muziek. Maar met die man praten, met Pieter Koep heb ik het dan over. Hè?
1: Ja.
0: Met die man praten over muziek, over sport, over literatuur. Ja, dat was geweldig. Zo'n mooie vent.
1: Ja.
0: Maar we hebben nog een nummer waar deze man wordt geëerd.
1: Oei.
0: Dat is het volgende nummer. En maar dan op een heel andere wijze. En dat is een nummer van Otis Gibbs. En Otis Gibbs heb ik ook wel eens gedraaid. Niet zo vaak, maar wel eens. Dat is een singer-songwriter uit Wanamaker. En dat ligt in het plaatsje Indiana. En jaren terug, flink aantal jaren geleden, verhuisde hij met zijn vrouw naar East Nashville. Om daar in de muziek verder te gaan. Mm. En in East Nashville woonden ook in die tijd Eric Brace en toen ook nog Pieter Cooper. En via een andere muzikant, Todd Snyder, ook een bekende naam, eind vorig jaar overleden helaas, werd kort nadat hij naar de East Side, zoals het heet, East Nashville noemen ze de East Side, was verhuisd, werd hij Otis Gibbs uitgenodigd voor een muzikaal samenzijn in de tuin van Todd Snyder, om daar gewoon lekker muziek te maken en te luisteren naar de muziek onder het genot van een hapje en een drankje. En daar speelde dus Todd Snyder met als begeleidingsband Eric Brace, Pieter Cooper en Tom Mutes onder andere. En een beter welkom in East Nashville kon Otis Gibbs zich niet wensen door daar met die mensen, mensen te leren kennen en naar de muziek te luisteren. En hij schreef er een heel mooi nummer over. En de Saint Peter, die hij noemt in het liedje, dat is dus Pieter Cooper. Dus we gaan luisteren naar Otis Gibbs met een hele mooie nummer, East Side. Me

0: Je houdt hem even stil. Ja, een van de allermooiste albums van 2026 zal ongetwijfeld dit album zijn, Tim. Ik hou hem hier even omhoog.
1: Ja.
0: A Heavy Duty Heart van Drayton Farley. Een onwijs goede muzikant die ik vorig jaar min of meer per ongeluk live zag spelen in Huntsville in Alabama. Dat is vlakbij, daar komt hij ook vandaan.
1: Ja.
0: Vlak in de buurt van. En ik was na dat concert verkocht en ik ben inmiddels heel groot fan. En eerder dit jaar verscheen dus dit album A Heavy Duty Heart. En die plaat begon met dit onwaarschijnlijk mooie nummer Love We Mean. En dat was prachtig.
1: Hoe ver kunnen we nog gaan, Ab?
0: We hebben nog een half uur of zo. Dus we gaan gewoon door.
1: De volgende dan maar.
0: Wat mag ik dan weer?
1: Nee, ja, je mag. Ja, je
0: mag ik gewoon door? Dan gaan we dan zeker naar mevrouw Ashley, of niet?
1: Ja.
0: Ja, nog zo'n geweldige mooie release dit jaar. Het album Wild, zo heet die plaat, van Ashley McBride. En ik was al best wel een liefhebber van haar muziek na haar eerste twee albums. En ik heb haar zelfs nog met Jos samen gezien in de Melkweg in die tijd. Het is al, Jos die zal ze allemaal wel appen, weet ik veel, 2018 of zo, weet ik niet. Maar de platen die daarna volgden waren wat minder, vond ik. Die waren niet zo interessant. Maar nu heeft ze weer mijn volste aandacht, want de plaat Wild vind ik echt geweldig. Een wat steviger nummer nu, maar dat is na wat we net hebben gehoord misschien wel zo lekker. Ashley McBride dus, en we gaan luisteren naar What If We Don't?

0: Ja, van het geweldige album Wild van Ashley McBride horen we What If We Don't.
1: Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. Hot damn right.
2: En dat gaan we nu zeker doen, Luc.
3: Ja.
2: Jouw moment even.
3: Ja, dit is natuurlijk het moment van het engeltje. Hè? Binnen Counterland hebben we het over het engeltje. Alison Krauss is dit jaar afgelopen donderdag 55 jaar jong geworden. En dat gaan we dus nu vieren met een prachtig nummer van het album Paper Airplane uit 2011.
2: Nummer Lamy Borden Down.

0: Gefeliciteerd, Luc.
1: Hey. Ja, ja, hè? Jullie allemaal gefeliciteerd met Alison Krauss. Ja. Natuurlijk geweldig, hè? Dit was natuurlijk prachtig. Ja, ze heeft natuurlijk vele mooie albums gemaakt. Maar dit is nog een van de albums met, samen ook met Dan Taminski.
0: Oké. Okay. Nou, ze heeft zangles gehad, dat kun je horen.
1: Ja, ja dat kun je zeker horen, ja.
2: Maar ze kon nog heel goed viool spelen.
1: Zeker, zeker.
2: Ja, ja. Ja,
1: okay. En ze had natuurlijk een prachtige band, hè? Jerry Douglas, Dan Taminski, Ron Block, Barry Bales aan de bas. Ja, jongens, kijk, dan heb je natuurlijk wel eigenlijk wel de allergrootste draaien.
0: Dat is te horen, hè? Dat is te horen.
2: Ja, ja. Ja. Goed, we gaan weer naar een moment van vinyl.
0: Ja, ik denk het wel. Jazeker, Nederlandse blokje gaan we doen, Tim. Oh, je weet, ik neem altijd Nederlandse muziek mee. En dat begin ik met Paul Bond. Onder zijn artiestennaam P.J.M. Bond is zijn nieuwe album Coyote King of the Island onlangs uitgebracht. En met die plaat doet hij momenteel langs de podia in het hele land. Als hij tenminste niet te druk is met zijn band Her Majesty, want daar speelt hij ook in, hè? Die plaat, die Coyote, die is niet echt geproduceerd. Die is gewoon live ingespeeld. En zelfs zonder dat de muzikanten vooraf wisten wat ze gingen spelen. Hoe ging dat? Paul, die kwam naar de studio met die gasten. Die speelden die nummers eerst solo voor op de gitaar of op de piano. Eén keer of twee keer. Daarna kregen die mannen de muziek, de bladmuziek uitgereikt. En toen werden die nummers in maximaal 3 takes live opgenomen, ingespeeld en opgenomen. En dan krijg je dus een heel prachtig puur album wat niet geproduceerd is. En van dat hele mooie album koos ik voor de nummer What the Hell Am I Supposed to Do?

0: Wat leuk is dat, hè? Als je zo'n LP zit te draaien. Wanneer is dan het laatste gedeelte?
1: Ja, je kan de tijd niet meelopen, maar prachtig, prachtig gespeeld.
0: Ja.
1: Live ingespeeld en vanaf vinyl gedraaid.
0: Prachtig.
1: Ja, mooi.
0: Maar nog een bekende van jou.
1: Nog een bekende, ja, van ons allemaal. Hè? Er is een nieuwe single verschenen, een maandje of twee terug misschien alweer, van de band Turmoil.
0: Oeh.
1: En die kennen we allemaal hier. De band van de zanger gitarist Bart de Waal. En daar had ik even contact mee. Hij zei, joh, we hebben een nieuwe single. Ik zei, joh, stuur op. Want die gaan we zeker draaien. We hebben natuurlijk twee keer live gehad. Hè? Een keer hier in de studio. En een keer in het Rebellenhonk.
0: In het Rebellenhonk.
1: Het hele band, dat was geweldig. En die gasten zijn gewoon wel heel erg goed. En ook dit nummer valt weer onder dat hele mooie genre. Ik weet niet of hij klaarstaat. Nee, hij heeft hem niet klaarstaan. Of hij heeft hem wel klaarstaan. Hij heeft hem niet klaarstaan. Americana. En dat klinkt weer heel lekker. En ik heb ook geen idee of dit een opmaat is naar meer. Of er een plaat aan komt. Ja. Maar dat gaan we vanzelf horen. De single dus van Turmoil. En het nummer heet Permanent.

0: Nou, dat was weer heel...
1: Turmoil,
0: ja.
1: Leuk, hè?
0: We hebben ze al een paar keer gehad, maar...
1: Bart de Waan en de mannen. Dan kun je terugvragen. Dat,
0: ja, ik ga nog wel eens een keer even bellen. Leuk. Ja, een jaar is voor ons te kort.
1: Ja, of je moet gewoon een keer vragen of we 3 uur mogen uitzenden. Ik weet niet of je, wat je doet op zaterdagavond tussen 9 en 10.
0: Maar... Ik niet zoveel.
1: Nou, dan kan je er gewoon nog een uurtje langer blijven zitten.
0: Ja.
1: Ja, ik stel maar iets voor. Hè.
0: Ja,
1: dan
0: nee.
1: Doe er wat mee.
0: Tuurlijk.
1: Zit vol met goede ideeën, Tim.
0: Ja, dat doen we graag aan mee. Dan hebben we nog het volgende.
1: We hebben nog een mooie ontdekking voor dit jaar. Het is de Canadese singer-songwriter William Prince. Zo gaan we nog een keer naar Canada. En de beste man komt uit Winnipeg. Oh. En dat is in Manitoba in Canada. En ik kwam hem op het grote wereldwijde web toevallig tegen ergens. Ik weet echt niet meer waar. Maar als je muziek luistert, word je vanzelf naar andere muziek toegeleid. Ja. Nou ja, toen kwam ik ineens tegen William Prince aangelopen. En de laatste maanden luister ik heel veel naar zijn muziek. En daar word ik heel vrolijk van, Tieme. Zo'n hele mooie lage stem. En van zijn album Reliever, dat is een plaat uit 2020, gaan we luisteren naar het nummer Lighthouse.

0: aldus William Prince uit Winnipeg in Manitoba in Canada.
1: Ja.
0: Mooi of niet?
1: Het was prachtig.
0: Wat hoor ik nou?
1: Ja, dat is dat voor sommige mensen het irritante eindtune.
0: Zonde is dat, hè?
1: Ja.
0: Ik zat er net lekker in.
1: Ja.
0: Ging net lekker.
1: We waren net door het belangrijke punt heen en dan denk je, we kunnen nog 2 uur.
0: Ja, ja. Nou, ik zei het, hè, stel eens voor, een uurtje langer. Dan.
1: Ja, ja, ja.
0: Op het vragenteam.
1: We gaan het een keer proberen. Ja, volgende week dan zitten we hier met Harro en Leen.
0: Hmm.
1: Maar blijf luisteren volgende week naar de radio. En meer zeg ik nog niet.
0: Maar de hele dag of alleen tussen 7 en 9?
1: Alleen tussen 7 en 9.
0: Ja, de rest mag natuurlijk ook, hè.
1: Want er komt heel wat spannends.
0: Oké. Okay.
1: Meer ga ik niet zeggen.
0: Nou, cliffhanger.
1: Ja, Ab, dankjewel weer.
0: Met plezier, Tim,
1: voor
0: weet
1: het
0: je.
1: Meewerken ja. En meekletsen en het vooruitdenken.
0: Alles.
1: En je zoon ook bedanken dat hij
0: ik
1: dus...
0: Ik zal doorgeven.
1: Dat hij dus ook daarin zijn taak heeft gehad. Luc, jij bedankt weer voor alles en... Ja, dankjewel jongen.
2: Graag gedaan, hè. Je weet het. Het is elke 3 maanden terugkomend iets. Dus het is wel hartstikke leuk om dit soort dingen weer te doen.
1: Nou, Valerie dan bedankt voor werkzaamheden voor morgen vast voor te bereiden. Jolanda, jij ook bedankt. Johan, dankjewel. En Johan, jij bedankt voor de techniek. En luisteraars, u bedankt tot volgende week. Dankjewel.

Hits. In Crossroads for Your Country, Bluegrass, Tex-Mex, Country Rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.

0: Het eerste blokje is helemaal voor Divine Brinchfield, een nieuwe naam binnen de country scene. Verderop, dit uur, het nieuwe album van Charlie Crockett, de klassieker van de week van Lonnie Donegan en een prachtig duet van Linda Ronstedt, de act van de maand. Ook Nederlands talent komt aan bod met maar liefst 3 songs van eigen bodem.
1: Warm aanbevolen.
0: Divine Brinchfield is opgegroeid in het hart van Bakersfield, Californië, waar ooit Merle Haggard en Buck Owens de dienst uitmaakten. Precies die traditie draagt hij nu verder. Eerlijke, ambachtelijke country zonder een spoortje TikTok-poeha. Hij treedt het liefst gewoon op in de kroegen en honky-tonks van Kern County, vaak klussend voor wat klein geld, omringd door lokale muzikanten. Zijn debuutalbum Dreamers and Losers, zijn eerste volle plaat, is net verschenen en bevat onder meer I'm a Truck Driving Pool Shooting Son of a Gun, de openingssong die je hoorde. Duct Tape Messiah en Honky Tonks en Barstools zijn de volgende songs. In deze songs hoor je duidelijk zijn helden terug, naast Haggard en Owens ook Sturgill Simpson en Waylon Jennings.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: Charlie Crockett bracht Clovis eerst zelf uit, trok het terug van de streamingsdiensten en verscheen daarna weer helemaal opnieuw via zijn eigen label $10 Cowboy, na een breuk met zijn platenmaatschappij. De Hallelujah Trail is het openingsnummer en het eerste dat hij samen met producer Shooter Jennings schreef. Een tijdloos verhaal over een cowboy die de dood overleeft.

De Canadese zangeres Jana LeDuc laat met Honey een zonnig, toegankelijk kantje van country horen. Het nummer is luchtig van toon, maar met een songwriting die verraadt dat er goed is nagedacht over elke regel. Precies het soort song dat past bij een zomerse rit met de ramen open.

0: rockin' and line your road. She ride it, she rockin' and line. She's a mighty good roadie if you won't. Her body got the body like you're trying to get your cheeky destination on a rockin' and line.
1: Deze song komt van Hero, A Second Wind. De 10-jarige jubileumeditie van Morris' doorbraakalbum uit 2016. We Can Be Friends is een van de nooit eerder uitgebrachte kluisnummers uit die periode en ademt precies de nostalgie van die tijd. De tekst gaat over een relatie die maar niet definitief voorbij wil zijn. Te vertrouwd om los te laten, te destructief om vast te houden.
2: I know it's

0: Dit is Crossroads met de act van de maand.
1: Dit nummer groeide uit tot een wereldwijde hit. Nummer 2 in Amerika, nummer 1 in Ierland en een Grammy voor beste popprestatie door een duo. Het bleef 7 weken op 1 staan in de lijst van meest gedraaide nummers in de States. Aaron Neville en Linda Ronstadt, Don't Know Much.

Teddy Swims brak wereldwijd door met zijn soulvolle stem en de monsterhit Lose Control en groeide sindsdien uit tot een van de grootste kruisbestuivers tussen soul, R&B en country. In Do For Love horen we opnieuw die kenmerkende rauwe kracht in zijn stem, met een productie die net zo goed op een popzender als in deze aflevering past.

0: Het blokje country songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma.
1: Roots and Rumble brengen met Love Me Like a Man stevige met rock doorspekte Americana, helemaal op eigen bodem gemaakt. De band weet de energie van een live optreden goed te vangen in de studio, met een stevige groove en een flinke dosis brani.

Long May You Run is oorspronkelijk een klassieker van Neil Young, geschreven voor de Stills Young Band en sindsdien door talloze artiesten gecoverd als ode aan een oude, vertrouwde auto. Hillsong South brengt een eigen Nederlandse lezing van dit tijdloze nummer, met alle warmte en weemoed die het origineel ook al had.

David van Kolwijk brengt met Lonesome Cowboy pure ingetogen Americana, met een verhalende tekst over eenzaamheid onderweg. De productie is sober gehouden, waardoor alle aandacht naar zijn stem en de tekst gaat. Weer een sterk staaltje waarmee dit blokje van eigen bodem tot een einde komt.

0: Dit was het blokje Country uit eigen land.
1: Top Hand klinkt, zoals recensenten opmerkten, alsof het uit een heel andere tijd komt. Strak verteld en met een structuur die doet denken aan klassieke country verhalen. Het past feilloos in de sfeer van Clovis, een album dat teruggrijpt naar de wortels van de klassieke country traditie.
2: Last winter, I was working on the plains above the grave.

0: Big O' Dollars, van haar debuutverzameling Candy Jenkins, Volume 1, is een vrolijke swingende song, over geld en overvloed, met een flinke knipoog. Jenkins laat op dit debuut horen dat ze niet bang is om met humor en zelfbewust een eigen geluid neer te zetten. Dat was het eerste uur van Crossroads, met onder meer Divine Brinsfield, het nieuwe album Clovis van Charlie Crockett en drie keer Made in Holland.
1: Zometeen nog een uur country.

0: De tweede uur neem ik je opnieuw mee langs Charlie Crockett's Clovis. Staan we uitgebreid stil bij Linda Ronstedt en haar illustre duetpartners. Horen we hoe Rock Island Line een heel eigen tweede leven krijgt en duiken we de schrijverskamer in bij Natalie Hemby. Verder staat Presley Hale deze week in de spotlight. As Long As I Got Me is een song over zelfstandigheid en veerkracht, verpakt in een stevige, traditionele country sound. Rock Helton zingt met overtuiging over op eigen benen staan, ook als het tegen zit. Dat was een lekker nummer om mee te openen.
1: Dit is Crossroads

Linda Ronstedt bouwde in de jaren 80 naast haar eigen solocarrière een prachtig duettenrepertoire op. Telling Me Lies bracht ze samen met Dolly Parton en Emmylou Harris uit. De single bereikte de derde plaats in de Amerikaanse countrylijst. Nog eerder al, begin jaren 70, zong Ronstedt samen met Gram Parsons In My Hours of Darkness. Een song die het einde van Parsons' korte, maar invloedrijke carrière markeerde. Twee mooie voorbeelden van hoe Ronstedt's stem perfect samensmolt met die van anderen.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: Charlie Crockett schreef Last Night at the Alamo samen met Shooter Jennings, Jason Lee Mueller en Taylor Grace en verwijst naar een gelijknamige cultfilm over een kroeg in Houston die op zijn laatste benen staat. Het is precies het soort verhalende aan een tijdperk gebonden song waar Clovis vol mee staat.

One More Cry is een traditionele honky-tonk-getinte song over verdriet dat men niet wil overgaan. Jason James, terug van weg geweest, zingt met een klassieke ingetogen countrystem die doet denken aan de George Jones-traditie. Een mooie, tijdloze single. Real Country.

Een klassiek duetthema, You and Whiskey, van Chuck Weimer en Brandy Balen, brengt twee stemmen samen in een verhaal over liefde en drank die hand in hand gaan. Traditionele country met een warme, herkenbare vertelling.

0: De cover van deze week.
1: Jake Xerxes Fussell had Rock Island Line lang laten liggen. Hij vond het te bekend, te vaak gedaan door andere folkzangers. Tot hij de versie van Lonnie Dunnigan hoorde en het refrein hem niet meer losliet. Fussell weefde het uiteindelijk samen met een oud Engels kinderrijmpje tot zijn eigen versie.

Too High For This komt van Give My Country Back, het zesde soloalbum van Aaron Lewis. Hij vertelde onlangs dat hij is gestopt met drinken en roken en aan kickboksen is begonnen. Iets wat volgens hem doorklinkt in de eerlijke, kwetsbare toon van dit album.

Natalie Hamby is een tweevoudig Grammy-winnares en een van de invloedrijkste songwriters van haar generatie, met 8 nummer 1 hits op haar naam. John Paddy's Heartache Medication schreef ze samen met Paddy zelf en Barry Dean, en het werd de titeltrack van zijn album uit 2019.

Don't Rush bracht ze via Kelly Clarkson en Vince Gill. Geschreven samen met Blue Sanders en Lindsay Chapman voor Clarkson's eerste Greatest Hits album.

I'll Never Love Again, geschreven met Lady Gaga voor de film A Star Is Born, leverde Hemby haar allereerste Grammy op voor beste song geschreven voor beeldmedia. Drie compleet verschillende songs, drie compleet verschillende artiesten, maar allemaal met dezelfde schrijfster Natalie Hemby op de achtergrond.

Presley Hill, geboren in het Texaanse Hamilton, bouwt gestaag aan een indrukwekkende reputatie als songwriter. Don't Be So Hard en Silver Promise laten haar kenmerkende indringende stem horen. Een stem die volgens kenners een wijsheid uitstraalt die haar leeftijd ver overstijgt. Hill schrijft doorgaans over persoonlijke, soms zware ervaringen, maar wil dat luisteraars zich er juist lichter door voelen.

Shovel is een pittige met een knipoog gebrachte song, waarin Kaylee Rose weinig woorden nodig heeft om een duidelijk statement te maken. De productie is fris en hedendaags, met net genoeg country twang om helemaal in deze aflevering te passen.

This Is It is een van de songs waarmee de voormalige American Idol winnaar zijn overgang van tienerster naar volwassen country-artiest bevestigde. Een sterke, gevoelige afsluiter voor de tweede uur.

0: dat we gewoon overal naartoe kunnen.
1: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat voor.

Hoi, ik ben Camiel Jansen. Hits from the Heartland, the best in new country, hoor je iedere zondagmiddag van 4 tot 6 hier op Crossroads Country Radio.

Now,

0: Bram kwam in een 24-uursinstelling terecht nadat zijn vader hem van het balkon had gegooid. Sophie verblijft in een vrouwenopvang, omdat ze dagelijks moest toezien hoe haar vader haar moeder bont en blauw sloeg. Tariq heeft nooit ergens anders gewoond dan in een asielzoekerscentrum. Net als zijn zus is hij er geboren. Buren brachten Rosa met haar moeder naar het ziekenhuis. Sinds 3 maanden woont ze in een vrouwenopvang. Rachid woont in de maatschappelijke opvang omdat zijn ouders de woonlasten niet meer konden betalen. Sherida is uit huis geplaatst omdat haar vader haar regelmatig opsloot en misbruikte. David is na een kort verblijf bij 2 pleeggezinnen tijdelijk in een 24-uursinstelling geplaatst. Igor werd na zijn geboorte direct weggenomen bij zijn verslaafde moeder en moest afkicken in een crisisopvanghuis. 31.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 31.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn. En dus niet gewoon kind kunnen zijn. Wij geven deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving. Help mee. Help hen. Help ons. Kijk op weekvanhetvergetenkind.nl. Een initiatief van de Guus Nederhorst Foundation.
1: Hey y'all, it's Dolly Parton.
2: Dit is Crossroads Country Radio.
3: 1, 2, 3.

0: Hey, ik ben Dwayne Verheijden, ook voor Tex-Mex Muziek. Ik ben nu bij Crossroads Country Radio aan het juiste adres.
1: Ik wens dat we verder niet aan het grote apparaat hoefden vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
2: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat voor.

0: Hallo, dit is Dick van Altena. Ook ik luister naar de programma's van Crossroads Country Radio.
1: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation, zoals Buma, Sena, vervanging PC's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091. De naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.